0: Hey, Olio.
1: Zijn er last mee, Kitty, die kan zoeken de kwaliteit en let in ons. Last mee, Kitty. Stupido.
2: Questa cosa fa un seguito.